Tumelang, ke morena soetla topi tse kgang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seri ofe.